is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Wateroverlast door het onweer van afgelopen nacht. In West-Vlaanderen stonden straten en wegen onder water en ook verschillende kelders liepen onder. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de bliksem dan weer ingeslagen op een dak van een huis, met brand tot gevolg. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, moest vrijdag meer dan 1 miljoen mensen waarschuwen voor het onweer, maar dat liep grondig mis. Heel wat mensen kregen de e-mail met de waarschuwing een dag te laat of helemaal niet. Yves Stevens van het crisiscentrum.
2: Het is inderdaad wel een structureel probleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
1: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwingen dus tegenhouden. En op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. En rond deze tijd neemt Tunesië het op tegen Japan. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Yo, amigos. Let's have some fun tonight. Let's go, loco.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Hinder op verschillende plaatsen door het onweer van afgelopen nacht. In het zuiden van West-Vlaanderen liepen straten en wegen onder water en ook verschillende kelders zijn eronder gelopen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen vloog het dak van een huis in brand na een blikseminslag. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
2: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
1: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. Nog op het WK-voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maximaal tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maximaal boven de 30 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Immojo, Immojo, Immojo.
2: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
3: Bent u op zoek naar...

begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

0: song.
1: Right, it's Ritme Time Too Sexy. En weet je, soms word je pas echt verrast door een optreden. Ze stonden ooit op Marktrock in Leuven en zorgden toen voor een van de leukste shows van het festival. Misschien niet verwacht, maar het is te beter. Een mooie herinnering.

Wil je een magische zomeravond aan zee? Op zaterdag 4 juli is er in Middelkerken een spectaculair vuurwerk boven de Noordzee. Om 23 uur wordt de hemel ter hoogte van Zilt gevuld met schitterende kleuren en indrukwekkende lichteffecten. Een unieke belevenis voor jong en oud en dat helemaal gratis. Dus afspraak op 4 juli op het strand van Middelkerken.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Oostende is het programma voorgesteld van het theaterfestival Theater aan Zee. Het thema is Message in a Bottle. Naast kunstenares Sarah Jou Zeebroek werkt ook advocaat Walter van Steenbrugge mee aan de programmatie, waardoor mensenrechten extra in de kijker staan. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist trekt deze zomer €66.000 uit voor extra ledigingen van de vuilnisbakken op het strand. De gemeente die wil vermijden dat vuilnisbakken al in de namiddag overvol raken, omdat dat geen fraai zicht is voor inwoners en toeristen. Het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed investeert €1 miljoen in de renovatie van 3 historische gebouwen in Nieuwpoort. Het gaat om het stadhuis, de stadshallen en de pastorie die in de toekomst deel zullen uitmaken van het nieuwe administratief centrum. Burgemeester Jean-Marie de Dekker die zegt dat hij de nationale politiek pas verlaat wanneer de vergunning voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke er komt. Hij verwijst naar een eerdere afspraak met de N-VA en stelt dat Vlaams minister Hilde Krevits een akkoord blokkeert. In het Zoete in Knokke komt een nieuwe grote rode boei om watersporters te waarschuwen voor het kunstwerk Another Time. Bij vloed verdwijnt het kunstwerk onder water, waardoor het moeilijk zichtbaar is en gevaar kan opleveren.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

zonder twijfel een van de bekendste nummers van Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Maar of het de bekendste is, daar valt over te discussiëren. Want je hebt natuurlijk ook van Last Christmas en Careless Whisper. Welkom bij Ontbijt Radio deel 2.

Linda FM met Lisa Stansfield met People Hold On. Wil je een sportieve zomeravond aan zee? Dan kan je meedoen aan de beachrun in Kokzijde op woensdag 15 juli. Je loopt over het strand, je kan genieten van een unieke sfeer en beleeft er een onvergetelijke uitdaging aan de waterlijn. Wacht niet te lang en schrijf je vandaag nog in op

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostendse Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.

Queen met Radio Gaga, een nummer dat bewijst hoe sterk radio mensen kan verbinden. En over radio gesproken, vandaag kan je ons live aan het werk zien op Bier aan Zee op de Zeedijk in Middelkerken. Onze mobiele studio staat erop gesteld, dus kom gerust eens langs voor een kijkje achter de schermen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

En daar wordt een mens echt vrolijk van. Linda de Souza met Une Fille de tous les pays. Van 3 juli tot en met 11 september bruisen Diksmuiden opnieuw tijdens de zomerse vrijdagen. Elke vrijdagavond zorgt een lokale horecazaak voor een gratis optreden vol muziek, sfeer en vakantiegevoel. Van akoestische sets en covers tot rock, party, slager en DJ-sets. Elke week wacht een nieuwe muzikale verrassing. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer op de terrassen in het hartje van Diksmuiden. Gratis toegang, warme ambiance en live muziek de hele zomer lang.

Sabrina Carpenter met Expresso. Beste vrienden, dit was Ontbijt Radio van 21 juni. Wil je vandaag ons eens live aan het werk zien? Dat kan, want onze mobiele studio staat op de Zeedijk in Middelkerken voor het festival Bier aan Zee. Kom dus gerust eens langs. Oh.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een van die geweldige klassiekers uit Nederland. Je hoorde Golden Earring en When the Lady Smiles. En op haar beste, goede zonnige zondagmorgen moet ik zeggen. Van op Bier aan Zee op de dijk in Middelkerken. En dat nog een ganse dag. Dus kom gerust even af natuurlijk. Als je daar zin in hebt. Het is een mooie dag aan zee. En ook in het binnenland. Met temperaturen die hoog kunnen oplopen. Aan zee is het iets frisser natuurlijk. Met die zeebries. Maar dat doet toch zijn deugd. Welkom bij de Classics hier op Melinda FM. Tot 12 uur.

jaar zijn er heel wat hartjes gebroken in de tijd. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts in the World. Ik geef nog even het weerbericht. Wel, vandaag wordt het zonnig en zeer warm. En de maxima liggen rond 24 graden aan zee, rond 31 graden in het centrum en rond 33 graden in de gebieden dichtbij de Franse grens. De wind waait zwak en veranderlijk en aan zee zorgt een zeebries voor wat verkoeling. Met andere woorden, het wordt een lovely day.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Geverbaai. En ze biert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schettig is hij, met haar gat.
1: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.

hè? Om bij weg te smelten natuurlijk. 1970, dat fantastische duo Simon & Garfunkel. En The Bridge Over Troubled Water. En dan, 23 jaar later, zitten we bij Culture Beat en Mr. Vijn. Welkom van op de Zeedijk in Middelkerken voor Bier aan Zee met Melinda FM live. Nog tot vanavond. Kom er gerust bij.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

was nog uit de tijd van Ray en Dave Davies. En dan heb ik het over het jaar 1967. Zo lang is het weer geleden voor de Kings en Waterloo Sunset. Oh ja, voor ik het vergeet, er is ook nog WK voetbal uiteraard vanavond. En om 6 uur speelt Spanje zijn wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. En om 9 uur België-Iran. Hier is een Earth, Wind & Fire.

De synthesizer pop uit 1972 van Chicory Tip. En ze scoorde meteen hoog in het Verenigd Koninkrijk. Stond wekenlang op nummer 1 met niet minder dan Son of My Father. Melinda FM on tour vanop de Zeedijk in Middelkerke, bier aan zee. En het belooft weer een warme dag te worden, dus kom gerust af en drink er eentje. Tot straks.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Het gemeentebestuur van Knokke-Heist trekt deze zomer 66.000 euro uit voor extra ledigingen van de vuilnisbakken op het strand. De gemeente die wil vermijden dat vuilnisbakken al in de namiddag overvol raken, omdat dat geen fraai zicht is voor inwoners en toeristen. Het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed investeert 1 miljoen euro in de renovatie van 3 historische gebouwen in Nieuwpoort. Het gaat om het stadhuis, de stadshallen en de pastorie die in de toekomst deel zullen uitmaken van het nieuwe administratief centrum. 5 jongeren die zijn door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld voor vandalisme. In april 2023 richtten ze tijdens een joyride zware schade aan op het nieuwe sportterrein van de gemeente De Haan. De herstellingskosten die liepen op tot 32.000 euro. 4 van hen die krijgen nu een werkstraf. In het Zoete in Knokke komt een nieuwe grote rode boei om watersporters te waarschuwen voor het kunstwerk Another Time. Bij vloed verdwijnt het kunstwerk onder water, waardoor het moeilijk zichtbaar is en gevaar kan opleveren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker die zegt dat hij de nationale politiek pas verlaat wanneer de vergunning voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke er komt. Hij verwijst naar een eerdere afspraak met de N-VA en stelt dat Vlaams minister Hilde Krivits een akkoord blokkeert. De rechtbank van Brugge heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor een reeks autodiefstallen in West-Vlaanderen. In 2022 stal een bende in 1 maand tijd minstens 8 luxe wagens. Van de daders kon slechts 1 man geïdentificeerd worden. In Oostende is het programma voorgesteld van het theaterfestival Theater aan Zee. Het thema is Message in a Bottle. Naast kunstenares Sarah Jo Zeebroek werkt ook advocaat Walter van Steenbrugge mee aan de programmatie, waardoor mensenrechten extra in de kijker staan. De restauratie van de Preetjesmolen in Heulen is afgerond. De molen is de enige bewaarde vlaszwingelmolen in Europa. Na de vernieuwing van het stroodak zijn ook de stenen voet, de wieken en de molenas volledig gerestaureerd.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Op een zomerse dag beginnen met een zomerhit van heel lang geleden. Uit Nederland, George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Welkom in het tweede uur van de Classics hier bij Melinda FM van op de Zeedijk in Middelkerken. Zometeen de Tremolo's.

Ze hebben in het verleden heel wat hits gescoord. Denk maar terug aan Silence is Golden en ook My Little Lady. Die hoorden de Tremolos en Here Comes My Baby.

De tijd bleef even stilstaan in 1980 met Leo en Amoureux Solitaire. De zomergids op je radio en dan kan je natuurlijk niet om Rob de Nijs heen. Wel, dat is voor zo dadelijk. Maar kijk, luister, er is er nog eentje. Hooray, it's a holiday en Bonnie.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: uit de tijd dat er van Hendertoestanden nog helemaal geen sprake was, zo in de media als tegenwoordig. Maar er is altijd een sluier van geheimzinnigheid geweest rond deze Amanda Leer. Maar bon, ze heeft gids gescoord. Give a little bit to me. We gaan terug met Daryl Hall en John Oates.
1: Adult.

Het was de eerste videoclip destijds op MTV. En ze hadden meteen een wereldhit te pakken. Je hoorde The Buggles uit 1979 en Video Kill The Radio Star. Goedemiddag trouwens van op de Zeedijk in Middelkerke. Dit is Gala, lang geleden. Free from Desire uit 1996 dan wel.

Het nummer is ondertussen 42 jaar oud, maar dit zijn de classics natuurlijk. Je hoort de Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. We hebben zometeen nog wat reclame, maar eerst ver terug in de tijd, 1969. Hier is Lulu met haar Boom Bang Bang. Come close.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Duran Duran. De Britse band die werd opgericht in 1978 in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Door onder meer John Taylor zouden heel wat hits achter hun gaan aanstaan. Onder meer ze deze Skin Trade. En nu naar Nederland. De Dizzy Mans Band. Ooit een dikke hit in Vlaanderen en Nederland met de Ticket Toe. En dit was dan van een totaal andere orde.

En nu die hoge tonen, hè? Ah ja, tuurlijk. Pieter Tetro en de zijn uit Nederland, die zijn mensband en die opera. Zo, dit waren de classics op deze zondag voormiddag. Zo meteen Patrick de Smitter. Ik wens je nog een gezellige dag en heel graag tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept, dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
2: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
1: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek en een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er niemand opgepakt voorlopig. De politie is een onderzoek gestart, het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. Op de E34 in Vorselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar ongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto. Ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. En op de grote markt van Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Dat gebeurde gisteravond. De bestuurder verloor de controle en reed zo in op 3 mensen. Burgemeester Ruud van den Bergen.
3: Er kwamen eigenlijk 3 moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. 1 moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden. En is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. 3 mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
1: Volgens het parket raakten 2 mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En dan nog een opmerkelijke vondst in Frankrijk, want bij een huiszoeking in een drugsonderzoek in de buurt van Parijs is een Picasso teruggevonden. Volgens de Franse krant Le Parisien gaat het om een portret van een van de muzes van Picasso en is het mogelijk tot 15 miljoen euro waard. De politie pakte 4 mensen op. Wat er met het schilderij zal gebeuren is niet duidelijk. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond wel kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Olivia Newton-John die zag er in de tijd heel erg strak uit toen ze in haar speciale sportpakje op tv kwam. De videoclip in de tijd van Physical was dat, 1981, lang geleden natuurlijk. En we zijn er hier in Middelkerke. We zijn vandaag op de langste toog van het land. En die staat dus langs de Zeedijk in Middelkerke. We hebben natuurlijk de beste muziek voor je klaarstaan. En we hebben het onmiddellijk voor je.

BTS uit Zuid-Korea met deze Swim uit dit jaar eigenlijk. Ja, het is een nieuwe plaat die gedraaid wordt hier op de dijk in Middelkerken. We hebben hier allerhande soorten bier. Ik heb er net een blonde Betsy besteld. En die moeten we nog proeven natuurlijk. Maar dan is de vraag natuurlijk, mag je drinken op het werk? Ja, wat is werk? Is dat hier werk of is dat hier vrije tijdsbesteding?

We zitten hier in een zeer mooie omgeving. We zitten hier vlakbij het casino. Dat is natuurlijk een prachtig gebouw, dat weet iedereen wel. We zitten hier ook vlak voor chefs. Als je wilt lekker gaan eten, dan kan je daar wel een biefstukje krijgen of zo. Eten, ja, een biefstukje. Everything's gonna be okay. Of everything's gonna be alright. Dat was Sweetbox. No doubt. De dijk in Middelkerken loopt vol met volk en het schijnt s'avonds nog veel meer te zijn. De hartslag van de stad. De hartslag van Middelkerken. In dit geval gezongen door twee Nederlanders. Tino Martin en Mart Hoogkamer. Ja, aan die naam alleen al hoor je dat het Nederlanders zijn. Dit is de hartslag van de stad.

0: toffe plaats zit de hartslag van de stad. Ik ben er net al even aan het strand gaan kijken hier in Middelkerk. En ja, er is een windje, er is wel zon natuurlijk. Ja, dat is prachtig. De zon en wind. En er liggen ook al ja, wat mensen te zonnen. En natuurlijk, ja, daar kom je voor naar Middelkerk.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.
0: De beste muziekmix die hoor je hier bij ons natuurlijk, hier op de Zeedijk. Want we zijn hier live aanwezig. En we hebben

Ik was eventjes bezig met de planning hier te bekijken. En er staat deze namiddag nog wel het een en ander op het programma. Even kijken, dus we hebben zondag 21 juni, dat is vandaag, op de planning. Dus tussen 12 en 14 uur, dat ben ik. En dan om 12.30 uur een optreden van Maarten Persoons van The Voice. Ja, The Voice, dat is een programma op tv, dat ken je wel waarschijnlijk van op VTM. Is dat, ja. En daar treden dus diverse artiesten in op. En onder meer deze Maarten Persoons was er één van.

0: Alex Warren met Carry You Home. Wat me opvalt de laatste tijd, als ik kijk naar de mensen in de straat en zo, dat de kledij weer kleuriger wordt. Is je dat ook al opgevallen? Vroeger was het de lange tijd mode van grijs, zwart en wit. En nu zie ik van alles. Ja, ook geel, rood, oranje.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

They all went to Mexico. Dat kun je ook zeggen over de Iraanse voetbalploeg. Die zit dus nu momenteel in de Verenigde Staten. Ja, tenminste op het moment dat ze moeten voetballen. Want anders moeten ze terug naar Mexico, waar ze dus logeren. De Belgische voetbalploeg, ten andere, die mag wel in de Verenigde Staten blijven. Ja, zo gaat dat daar. Dat is natuurlijk meneer Trump die zijn wil oplegt. Laten we het daarop houden. They all went to Mexico. Dat was Carlos Santana en Booker T. Jones. En je hoorde uiteraard Willie Nelson. Zometeen binnen enkele ogenblikken komt meneer George Caters van... meneer Maarten Persoons van The Voice. George Caters, die is al geweest, ja. Maar eerst draaien we nog deze. Cocaine, Gigi Kale.

0: Ja, of je kent het niet, het witte poeier, die momenteel ja, overal in de wereld ja, al jaren bestaat eigenlijk, ik moet niet zeggen op gang maakt, dat is fentanyl wat op gang maakt. We gaan over naar het podium, en daar staat Dirk.
1: Goedemiddag en welkom Patrick, welkom op de Zeedijk. Ook hier de mensen die ondertussen aan het voorbijwandelen zijn, maar die gaan wel moeten blijven staan zometeen. Moeten, ze willen blijven bestaan, staan hier, want onze eerste artiest staat op het podium. Ik ga eerst een paar dingetjes meegeven voor de mensen thuis. Ik wil onze Georges heel veel moed en sterkte toewensen en uiteraard ook een vlot herstel. Georges heeft deze morgen verstek laten gaan omwille van de gezondheid. En we willen hem van hieruit toch een hart onder de riem steken. Dat is één. Twee, zou ik even willen vragen, als dat zou mogelijk zijn, onze Mark even een applausje te geven. Want hij heeft al 3 dagen de techniek gedaan voor onze mensen. Ja, hij doet dat bijzonder goed. En dan uiteraard onze volgende artiest, dames en heren. Mag ik u voorstellen aan onze Maarten? Ja, ik noem het al onze Maarten, omdat we zo vereerd zijn dat je er bent, Maarten. Een paar weken, dat zal voor u al maanden geleden zijn zeker, hè? Toen zaten wij in de zetel en we keken naar The Voice op televisie. En we hoorden een bijzonder verhaal, we hoorden een stevige stem zingen. Het ging door merg en been en ik dacht, die moet naar de Zeedijk komen. En je hebt het gevonden, Maarten. Dankjewel voor het komen. Is het een beetje vlot gegaan?
2: Het is heel vlot gegaan. Het was weinig verkeer, dus ik ben heel blij dat ik hier
1: wel vooruit. Staan. Nu, zo vlot ging The Voice niet dan, of wel?
2: Oh, dat is toch wel een parcoursje, hoor.
1: Ja, dat neem ik aan. Want ik neem aan, je schrijft je in, je denkt van, oké, bedoel, dit moet iets worden, want je droomde al lang van een zangcarrière.
2: Ja, dat klopt wel, ja.
1: En dan krijg je telefoon, en dan?
2: Dan krijg je de telefoon, want je schrijft je in, en weet ik veel allemaal, en je hebt allemaal voorrondes, audities, en je zet elke keer verder en verder en verder, tot ik een mail krijg, want het was een mail, kreeg geen telefoon, jammer genoeg. En daar stond op, u mag naar de Blinds. En dan begon het echte avontuur, eerlijk gezegd.
1: Ja, absoluut. Dat had je niet verwacht, maar ja, het was wel de springplank. Want nu sta je hier.
2: Ja, hè? Dat was zeker het springplank.
1: Dat is heel spannend. Je hebt eigenlijk wel het kunstonderwijs gedaan in het verleden. Dus er zat wel een beetje zanger, acteur in. En toch ga je voor het onderwijs en laat je die zangkriebel eigenlijk een beetje links liggen.
2: Ja.
1: Is dat zo?
2: Goh, ik zie het eerder als een plan B. De wereld waar ik in kruip, dat is een harde wereld. En zeker tijdens de coronaperiode heb ik heel weinig werk gekend, waardoor ik dacht van, ik moet een ander job gaan zoeken. En dat was in het onderwijs. En ik geef nog het leukste vak aller tijden, en dat is acteren. Dus ik blijf in mijn sector ergens.
1: Dus je zit toch wel in dat kunstonderwijs dan?
2: Sowieso.
1: Ik niet. Oké, super. Weet je wat mij dan wel opgevallen is? Op jouw Facebookpagina staat acteur.
2: Oh, dat klopt. Ik moet dat nog aanpassen, denk ik.
1: Ah, goed. Oké. Goed, we gaan luisteren naar een aantal nummers van jou, Maarten. Natuurlijk moeten we het even hebben over Ramses en over Laat Me. Want dat ging door merg en been. Waarom heb je nu dat eigenlijk gekozen? Want dat is zo'n klassieker, dat is zo'n klein kunstklassieker die door merg en been gaat.
2: Ja, ik had het ooit al op een concert gezongen, vorig jaar. Een concert dat ik zelf had geschreven en gemaakt. En dat was Het Leven van Maarten. En ik dacht, Laat Me is een supermooi nummer om zomaar te laten liggen. En dat vertelt zoveel. En samen met de producers van The Voice hadden we gezegd van, we gaan dat doen en we gaan daar iets dragerlijks van maken. Mm-hmm. Dat het echt naar de mensen
1: springt toe gaat.
2: Buiten. Ja. Ja. Mm-hmm. En ik heb dat ook gezien in de reacties en ik heb heel veel berichten gekregen.
1: Dat zal wel.
2: Over Laat Me.
1: Dat dus, zal wel. Ja. Maar één ding is duidelijk, Maarten. Je staat hier, wij zijn trots op jou. Er zijn mensen die jou komen aanmoedigen. En dan denk ik maar één ding. Iedereen is van de wereld.
2: Sowieso.
1: En de wereld...
2: is van iedereen.
1: Is van iedereen.
2: Dames en heren, wie de tekst kent, mag gerust meedoen. Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan.

overal herkent. En deze is voor jou en mij, want dit is ons moment. Kom aan, iedereen! En ik hef het glas op.

Janeiro.

0: Dankjewel, dankjewel. Wauw, wat een binnenkomer. Wat is mijn battle-nummer? Normaal zingen dat met Johan, maar love Johan. Johan.
1: Mensen die willen verder luisteren naar het concert, die moeten eigenlijk naar Middelkerken komen. Want wij hebben hier natuurlijk nog de studio en wij gaan dus apart verder, want buiten is het concert hier verder te horen natuurlijk. Laissez rouler, le bon temps Jacqueline. Dat is een beetje van Margriet Hermans. Je weet wel, jammer genoeg, kortlings overleden.

Margie Hermans had waarschijnlijk ook wel gedacht dat ze nog iets langer ging leven. Maar dan is het op zeer korte tijd zeer snel achteruit gegaan. En is het geëindigd natuurlijk met de begrafenis van Margriet. En dat was dus in de laatste 2 weken allemaal dat het zich heeft afgespeeld.

Het is hier volle bak in Middelkerk. Ja, de mensen staan zelfs allemaal met hun smartphone te filmen hoe het optreden hier verloopt, hier vlak voor mij op het podium. Maar dat podium, dat kunnen we nu momenteel niet doorgeven. Nee, daar gaat u uit. Nee, die gaat ook gewoon verder natuurlijk. Dat was een hele mooie running van Berre. En we hebben natuurlijk nog veel meer voor je. Onder meer deze. Zucchero. 1990, Il Colpa di Chi.

0: Mensen gaan soms op de foto met bekende artiesten, zoals Maarten Persoons hier bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk best wel verstandig, want misschien wordt die foto wel veel geld waard in de toekomst. Imojo,
1: Imojo, Imojo. Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
5: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We zagen hier in Middelkerken langs de langste toog van het land. Zo heet dat nog eenmaal. Dat wil dus zeggen, in kilometers uitgedrukt is dit de langste toog. Je kunt hier alle soorten bieren, streekbieren en andere bieren krijgen. We hebben daarnet al even een blonde Betsy geprobeerd. Die ging vlot binnen. En we kunnen natuurlijk nu eens een Omer proberen bijvoorbeeld. Ook dat is een streekbier, komt uit de omgeving van Brugge.

Moet je dat nou zo Engels uitspreken? Davy Giles of Davy Gillis? Ja. Ja, die Davy zullen we maar laten. Dat is gewoon een Engelse voornaam. Elke dag wordt mooier in plaats van dit jaar een van de nieuwe nummers die we hier draaien. Zometeen komt het tijdscentrum aan. Even kijken, het is nu 12.56, binnenkort 12.57 op de klok hier in de studio. Dat is een heel nauwkeurige klok, die wordt gecontroleerd door de atoomklok. Maar eerst nog even deze Right Person, Wrong Time.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost, dat is bevestigd door de politie. Die vond een kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt in elk geval niemand gewond. Voor de kust van Oost-Tuinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
2: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Tuinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
1: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
3: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
1: Normaal gezien hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. En de Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, dat schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar hij krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Sting van de Police, een groep die in de jaren 80, want dit plaatje is van 1980, 46 jaar oud dus, ja. Heel erg beroemd was de Police toen die nog jong en fris eruit zagen natuurlijk. Nu is dat wel even anders. Dat was de do-do-do en de da-da-da. Ik kan me voorstellen, mensen die heel jong zijn, bijvoorbeeld 20 of zo, ja, die hebben dus meer aan muziek van BTS en dergelijke dan dit soort muziek. Maar het blijkt in de praktijk nogal mee te vallen. Want veel van die jongeren die houden ook eigenlijk wel van dit soort muziek, alhoewel die wel behoorlijk oud is. En dan nu, mijn dames en heren, Dean Lewis met I Hate That It's True.

Dean Lewis heet hij. En dat is eigenlijk een samenstelling dus van twee voornamen. Wat wil dat zeggen natuurlijk? Twee voornamen. Wel, dat die dus heel populair zijn, die twee voornamen. Je hebt dus bijvoorbeeld de naam Dean, je hebt de naam Lewis. Dat zijn twee voornamen. Lewis Hamilton bijvoorbeeld is een van die voornamen. En ook Dean komt heel veel voor. En dan nu, Bart Peters en de radio's, of de radio's in het Engels, ja. Je weet wel, dat is dat bandje uit Brussel met, ja, hoe heet ze allemaal, ik kan de namen niet verzinnen. In elk geval, hier is Swimming in the Pool or in the Ocean.

Let's go swimming in the pool. Wat is een pool nou precies? Wel, dat is eigenlijk, ja, zoals we vroeger in het Vlaams zouden zeggen, een pool of een vijver. Ja, dat komt op neer. Bart Peters en de radio's met swimming in de pool. Maar waarschijnlijk bedoelt hij natuurlijk wel een echte zwembad of zo. We zitten hier vlakbij de zee. Je kunt dus ook in de zee gaan zwemmen hier in Middelkerk, recht voor het casino. Ja, als je natuurlijk maakt dat je niet te ver zwemt, want anders moeten de redders je komen halen. Dat is ook weer niet de bedoeling natuurlijk, dat de redders je moeten komen halen. Dit is Goudsmit met Hier.

Volgens mij hebben we het best moeten doen om de naam van Groot Smet te verzinnen eigenlijk. Want Groot Smet, dat bestaat niet. Dus een Groot Smit, dat bestaat wel. Maar dat is het Groot met een D en niet met een T. En Smet natuurlijk, dat is dan S-M-I-D. Moeilijk allemaal.

0: Zo klinkt ze Zuid-Amerikaanse muziek. Deze Stereo Love uit 2009 van Edward Maya en Vika Jigulina. Ja, moeilijke naam natuurlijk, maar dat is normaal, want in Brazilië spreken ze niks anders. Imoyo,
1: Imoyo, Imoyo. Ontdek Imoyo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imoyo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imoyo, uw vastgoed is onze missie. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Damiano David, want hij was born with a broken heart. De jaren 80 van de vorige eeuw blijken om diverse redenen toch te blijven hangen, onder meer door de muziek die in die periode gemaakt is. En een van de platen die toen gemaakt is, is deze uit 1981 van Spargo. Misschien herinner je dat nog wel, dat is natuurlijk zeer lang geleden. En misschien als je nog niet oud genoeg bent of nog niet geboren was in dat jaar, dan heb je nog meer moeite om die plaat te kennen. Maar in elk geval toen heel erg populair, deze One Night Affair.

Hele mooie van Spargo, deze uit 81, ja. One Night Affair. Ik was deze week nog in Brugge. En daar heb je dus ook de brouwerij van Omer. Die ligt dus naast de expressweg, dus op het industrieplein. En ja, daar, het is een hele mooie grote glazen gevel. Je kunt eigenlijk van op de express zelf naar binnen kijken daarin. En als je verder doorrijdt, dan kom je op de A11 terecht. En dat is de duurste autostrade per kilometer gerekend dan in België.

Ik ben niet helemaal zeker, maar volgens mij heeft Will Tura ooit dit nummer geschreven van Armand Joe. Maar dit was de versie van Noordkaap, een soort rockversie natuurlijk. Alhoewel de versie van Will Tura eigenlijk ook wel behoorlijk stevig is, vind ik tenminste. Het is zonnig weer, we zitten in Middelkerke hier op de Zeerijk. Vlakbij alle restaurants en ook agences zie ik hier eigenlijk, ja, wat nog allemaal. Er is hier van alles te krijgen natuurlijk. En daar staat ook de Melinda Mobiele Studio. En je kunt hier een omer drinken of een blonde of een bruine Betsy. Want we zitten op de bierfeesten, ja, en dan hebben we natuurlijk bier.

Let the sunshine in. In wetenschappelijke termen zitten we nu met een zogenoemde staalblauwe hemel. En dat wil dan zeggen dat de zonnestraling ongeveer binnenkomt met zo'n 1000 watt per vierkante meter. Ja, voor de wetenschappers onder ons is dat natuurlijk heel erg interessant. En we hebben natuurlijk nog ook de beste platen hier voor je klaarstaan. Met deze.

Ze weten dat van Monifa. De dijk in Middelkerk loopt vol met volk. En dat nog tot vanavond of zo, want dan is het weekend alweer voorbij. Moeten we nog weer gaan werken natuurlijk. Maar binnenkort is het groot verlof daar. En dan heb je natuurlijk wel meer tijd om eventueel naar hier te komen. Dan kun je nog eens op de dijk rondlopen, want dat is heel erg leuk natuurlijk. In 1974 won ABBA het Eurovisie Songfestival met het nummer Waterloo. Maar dit is een ander nummer, The Day Before You Came.

0: eergisteravond code oranje. Gisteravond code geel voor bepaalde delen van West-Vlaanderen. En dat was dus verwachte onweer of het verwachte regen enzovoort en bliksem enzovoort, ja. En wat blijkt dus, in Kortemark 45 liter water per vierkante meter. In Diksmuiden 4 liter, dat is veel minder natuurlijk. En hier aan de kust, ja, weet ik het eigenlijk niet hoeveel het hier was, maar het zal niet zoveel geweest zijn. Alhoewel er toch een beetje water moet geweest zijn, want op het zeil hier op het podium voor mij zie ik dat er dus een bult zit naar beneden toe. En dat betekent dus dat daarboven waarschijnlijk heel wat water staat.
1: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

Ik ben een positivo. Ja, de zon zit in mijn bloed. Ga al dansend door het leven. Steek graag pluimen op een hoed.

Dit vind ik werkelijk een van de betere nummers van de laatste tijd. Deze I Adore You. Jugal Topic. Ja, ik heb altijd moeite met de namen van die artiesten de dag van vandaag. Die zijn zo lang en ingewikkeld, ja. Die muziek is daarom niet minder goed natuurlijk. We zijn nog steeds op de Zuidijk hier in Middelkerken bij Bier aan Zee. Het bierfestijn. Je kunt hier alle soorten bieren proeven. We hebben onder meer hier op de eigen stand Omer. En we hebben ook blonde Betsy en bruine Betsy. En zo zijn er nog wel een aantal soorten die je hier kunt verkrijgen natuurlijk. Ja. Ik heb nog een paar minuten. Zometeen komt Stef Tielemans eraan. Hij gaat de volgende uren verzorgen.

Zo zie je maar dat Franse platen ook heel erg mooi kunnen zijn. Deze Samen Mi Pa 2023. En de zangeres die hoorde was Sherin. Volgende week ben ik er terug. Dan tussen 12 en 3 op de zondagmiddag met Music Brunch natuurlijk. Dan zitten we niet meer van op de dijk hier in Middelkerken, maar van op de live studio. We hopen natuurlijk dat jij er ook weer bij bent. Veel plezier nog met de rest van de collega's, met Steve Tielemans onder meer. Wie hebben we vanaf nog even kijken? Ja, Maarten de Wit, die is er ook nog natuurlijk. Dat is vanaf 6 uur in de namiddag. Dus hopelijk houden jullie het vol. We laten nog even een paard op je los. Dit zijn de Crazy Horses uit 1972. Ja, dat is pas lang geleden, dat weet ik wel, ja. The Osmonds, misschien herinneren we die nog wel. Tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De restauratie van de Preetjesmolen in Heulen is afgerond. De molen is de enige bewaarde vlaszwingelmolen in Europa. Na de vernieuwing van het stroodak zijn ook de stenen voet, de wieken en de molenas volledig gerestaureerd. Het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed investeert 1 miljoen euro in de renovatie van 3 historische gebouwen in Nieuwpoort. Het gaat om het stadhuis, de stadshallen en de pastorie die in de toekomst deel zullen uitmaken van het nieuwe administratief centrum. De gemeenten Deerlijk, Harelbeke en Lendelede bundelen hun krachten om de omgevingsvergunningen voor Ventilus te laten schorsen en te vernietigen. Ze delen dezelfde bezwaren, zoals een compensatiebeleid, mogelijke gezondheidsrisico's en een onvoldoende onderzoek naar alternatieven.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: is een rustig plaatje om een beetje te bekomen van die zaterdagavond hier in Middelkerken. Cyril was dat en Stumbling In. Zondagmiddag. Je luistert Melinda FM. Het is 21 juni. Het is ook de start van de zomer.
1: Live vanop Bier aan Zee. Melinda FM on tour.
0: En dat is het inderdaad. We zijn de laatste dag ingegaan. Het heeft ondertussen al wel een prachtig weekend geweest. En vandaag wordt dat nog een mooie afsluiter aangebreid. En de terrassen die lopen hier vol. De zon zorgt voor een heerlijke vakantiesfeer. En overal zie je de mensen genieten. Vooral van de zomer, van de zon en natuurlijk ook van het bier. En wij zorgen voor de muziek alvast tot 4 uur.

De achtergrondgeluiden die verraden ons natuurlijk. We zitten live op de Zeedijk in Blankenbergen. En of je nu thuis zit of hier, het is prachtig weer aan de kust. Niet zo warm als in het binnenland. We spreken hier over een 22-tal graden. Dat is best te doen op een zondagmiddag. Chic was dat, the good old days, the good times bij Melinda FM.

22 jaar geleden, opgenomen door Keen. This is the last time. Het is zondag. Goedemiddag iedereen. De zon laat zich opnieuw van haar beste kant zien. En de sfeer zit er alweer helemaal in hier op de zeedijk van Middelkerken. Welkom op de laatste dag van Bier aan Zee. Alhoewel dat ik denk dat sommigen die zaterdagavond een beetje onderschat hebben, nietwaar? Vandaar dat de sfeer lichtelijk aan in de goede richting gaat. Maar het is voorlopig nog een beetje rustig.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Toen die plaatje uitgebracht werd, toen dacht Serge er niet over dat het wat minder zou gaan met zijn gezondheid. Maar intussen is hij al aan de beterhand en treedt hij terug op met Touch of Joy. En dan die titel natuurlijk, Legends Never Die. Dat was hem samen met de stem van Jana.

in de zomer is alvast vandaag of dit weekend goed ingezet. This Summer uit 2015 van Maroon 5. Je kan gerust eens langskomen naar het terras van Melinda FM op de Zeedijk in Middelkerken, ter hoogte van Restaurant Chefs. Wij serveren daar natuurlijk de frisdranken, maar jullie gaan waarschijnlijk voor een blonde Betsy of een Omer of een Duvel. En ook een Liefmans die we hebben met full alcohol, maar ook een 0%. En ik ben vandaag gegaan voor een Sangria, best wel oké, hoor.

Met zulke temperaturen mag je zeker en vast niet vergeten te smeren en ook niet vergeten te drinken. Dat eerste, daar wordt al eens een beetje op gebeuzeld. Maar dat drinken hier op ons terras, wel, dat gaat goed en snel vooruit. Dat zien we natuurlijk graag. Here comes the summer sun, een gouden klassieker. Was dat van Texas hier bij Melinda FM.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Vorige week nog dat David Guetta 3 keer Stade de France in Parijs uitverkocht. En het was heel speciaal voor hem, want zijn zoon die zich ook lanceert in de DJ-wereld was ook present. Hij deed er zo'n beetje het voorprogramma en dat werd hem een beetje emotioneel. David Guetta met een hele troep erbij en gone, gone, gone. Het is ondertussen 3:15 geworden op deze zondagmiddag. Van harte welkom bij Melinda FM.
1: You know, I was in

0: Daar in de opzijdijken van Middelkerken zal het vanavond iets anders zijn dan Clean Up The Ghetto. Ja, dan zal er heel veel op te ruimen zijn. Als ik zo'n beetje zie naar de achterkant van de wagens, van de tapwagens. Opstapeling van bierflesjes, van bierbakken. Ja, het zal laat in de avond worden, denk ik, voor de meesten onder ons.
1: Live vanop Bier aan Zee, Melinda FM Antwerp.
0: We gaan op naar 3 uur straks. Vertel ik u nog wat meer wat er nog allemaal staat te gebeuren hier aan onze mobiele studio in Middelkerken. Dirk Smeets is bezig met de laatste hand te leggen aan enkele interviews. En er zijn ook een paar verrassende optredens straks hier op het podium van de Melinda FM On Tour. We gaan richting 3 uur doen met Snap. Dit is Welcome to Tomorrow. Goedemiddag iedereen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.

0: Het brengt instant een mooie glimlach op je gezicht met dit opgewekt plaatje. Het komt uit 2009 alweer van Lily Allen. And it's not fair.
1: Live vanop Bier aan Zee. Melinda FM Antwoord.
0: Hey, goedemiddag iedereen. We zijn nog live aanwezig op Bier aan Zee hier op de Zeedijk van Middelkerke. Nog tot vanavond 8 uur. En zometeen ga ik eens vragen aan Dirk Smeets wat we allemaal nog kunnen verwachten hier op ons podium. Podium van Melinda FM on Tour. Er is maar één ding waar we zeker van zijn, dat is de zon, de gezelligheid en veel bier. Maar natuurlijk ook dat het leven mooi is.

Moest het over mij gaan, maar dat is het waarschijnlijk niet. Genies was dat en I love your smile. Zometeen gaan we aan Dirk vragen wat er nog allemaal te verwachten valt hier op het podium van Melinda FM on Tour. Hij is met van alles bezig en dat zal losbarsten na 4 uur. En dan is collega Jeroen er ook bij. Nu Nederlandstalige muziek, want dat zitten wij ook in bij Melinda FM. Dit is Marco Schuitmaker. En wat zou ik daarvoor moeten doen? Laten we eens luisteren.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in

Mooie Gracie Abrahams was dat bij Melinda FM. That's so true. Zondagmiddag. Het is 7 minuten voor 4:30 geworden. En iedereen geniet van het zonnetje. En natuurlijk ook van de goede drank hier aan Melinda FM on tour stand. Je moet maar eens langskomen. We staan ter hoogte van restaurant Chefs.

Hier zeker niet op deze zondagmiddag aan de Melinda FM on tourstand Hard Rock Café. Dat was Carole King. En dit is Belgische muziek van Oscar and the Wolf.

Hoeveel keer heeft dit nu al uitgesproken? Je t'aime à la folie, je t'aime. Ook in dit geval zou het alweer mijn ego strelen, moest het over mij gaan, maar dat is wishful thinking, denk je dan. Sedina uit de jaren 90, 1992. En à la folie, een zonnige zondagmiddag, geluisterd Melinda FM live van op de Zeedijk in Middelkerke, nog tot vanavond 8 uur. En na deze ene mooie dame uit de jaren 90 gaan we naar de muziek van Dua Lipa.

0: Deze dame kan niet alleen mooi zingen, maar ze ziet er ook bijzonder goed uit. Maar jammer genoeg, ze is een paar weken geleden getrouwd. Dua Lipa was dat en Illusion. Zometeen Dirk Smeets, die gaat het hebben over... Ja, dat waren we misschien een klein beetje vergeten. Vanavond spelen de Rode Duivels om 9 uur tegen Iran. Ver weg in de Verenigde Staten, maar we gaan dat natuurlijk allemaal volgen. Hè. En Dirk Smeets... Die gaat zo een paar mensen interviewen en die gaat het hebben over de Rode Duivels vanavond.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

0: Ja, je kent het zeker en vast nog van het Eurovisie Songfestival. Ik kijk eens naar Mark. Mark is de technische man. En dan kijk ik naar Dirk. Dirk, zijn jullie er klaar voor?
1: In de Rudy Garcia. Ik denk dat we er nu zijn, hè? Ja, inderdaad. Nee, we hadden er straks een... ik weet niet of wij klaar zijn voor de Rode Duivels. Ik weet niet of wij klaar zijn om die wedstrijd te gaan winnen. Maar ik heb wel iemand gevonden die droomt om de nieuwe Garcia te worden. Dat zijn verre dromen, denk ik.
2: Klopt. Zou fijn zijn, denk ik. Ja, ja.
1: Okay. En hoe hard jaagt je u op in die wedstrijd van vanavond?
2: Toch wel. Het is heel belangrijk dat ze de 3 punten binnenhalen vanavond. En ik vind een 1 of een 2-0 is niet voldoende. Ik vind vanavond moeten ze er vol voor gaan. En in mijn ogen is dat het beste met Hans van Aken op middenveld. Zeker wel.
1: Ja, we zouden eigenlijk het verschil moeten gaan maken om uiteraard ook weer die supporters erbij te halen. Hè?
2: Ja, zeker en vast. Een aanvallende opstelling zou daarbij zeker helpen.
1: En Van Aken zou daar het verschil kunnen maken?
2: Mijn middenveld zou De Bruyne, Van Aken en Tielemans zijn. Ja.
1: Weet je wat ik dan ook denk? Zou dat ook het verschil niet maken met Iran? Want die zijn verrast, hè?
2: Ik denk dat wel, absoluut. Ja.
1: Ze verwachten onze Romelu, maar dat zal niks zijn.
2: Dat zal nog niet voor vanavond zijn. Ik zou wel Fernandes Pardo een kans durven geven.
1: Kijk eens aan, zo helemaal nieuw aangeboden en je geeft hem al meteen kans.
2: Ja, zeker en vast. Hij heeft snelheid, dus ja. Okay. Ja.
1: Ik heb juist mensen ontmoet die hadden een klein beetje vergist. Die dachten dat de wedstrijd om 9 uur deze morgen was. Dus die zijn al hier en die waren niet aanspreekbaar, ik zal het zo zeggen. Allee, goed. Dankjewel voor de babbel. Veel succes vanavond en laten we supporteren voor onze Rode Duivels om 9 uur tegen Iran. En dat gaat uiteraard ook hier op de Zeedijk op een groot scherm te zien zijn, hè Stef?
0: Tuurlijk. En een kleine pronostiek?
1: Ik volg onze collega 3-0.
0: 3-0? Oké. Okay. Ik ga voor 2-1. Ja, toch een klein beetje pessimistisch, maar toch. Live vanop Bier aan

0: bijna 4 uur op deze zondagmiddag. Straks is het de beurt aan Jeroen. En Jeroen, dat is de man van de regionale informatie. Maar wat jullie waarschijnlijk niet weten, is dat Jeroen ook presenteert, nietwaar?
1: Ja, we gaan zo meteen presenteren inderdaad, Stef. Tussen 4 en 6, hier vanuit het mooie Middelkerke, vlak aan het Silt, daar staan wij. En als je nog iets wil komen drinken, dat kan dat gerust op ons Melinda FM terras.
0: Ik zie plots in één keer heel veel vrouwen.
1: Ja, geen idee, dat zal toeval zijn.

En Jeroen is er helemaal klaar voor. Hopelijk jullie ook. We gingen terug naar 1970 met Rare Earth en Get Ready. Morgenmiddag zijn wij er terug tussen 2 en 3 voor zomermatinee. Gewoon vanuit onze vertrouwde studio. Verder nog een hele fijne zondagnamiddag in het gezelschap van onze muziek natuurlijk. En niet te veel drinken. En voor straks voorzichtig naar huis. Geniet er nog van. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
2: Oostende is de komende dagen opnieuw helemaal in de ban van het Maatjesfestival. En tussen de vele bezoekers en optredens waren ook de Meter en Peter van het evenement aanwezig. Luc Kaals is dus Peter van het evenement en is al vele jaren nauw verbonden met het Maatjesfestival. En was ook opnieuw dus van de partij.
3: Ja, ik hou van Oostende in die zin van, met de Orde van de Kloeven. Ja. Dat is Oostende met gezien. Voor de luisteraars, ik heb een kloef aanhangen, hè, dus een speciale kloef. Dat brengt elk jaar mee, omdat ik die ook van de mensen heb mogen ontvangen. En ik blijf zolang ik van Oostende hou, omdat in ieder geval, toen ik hier aankwam in 80, 87, hebben de zaken gedaan toen. Hè.
4: Ja, ja.
3: En dan kwam ik hier aan, dat was een nagespoelde. Hè, dat zeggen ze dan zo. Hè.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: En ik kreeg veel steun van de kloeven.
4: Ja.
3: En van Gerard Dangro, hè, de grote meneer.
4: Ja, ja.
3: En die heeft mij heel veel geholpen met tips te geven, zo en zo en zo. Ja, ik heb een goede band, mag ik zeggen.
2: Ja, ja, ja. Een mooie band met Oostende. En nu ook de Peter van, het, van dit Maatjesfestival. Hoe voelt het om Peter te zijn van zo'n mooi evenement?
3: Wel, ik kon zeggen, ik heb er juist aan iemand gevraagd. Zeg, hoe lang ben ik nu al Peter? En die sprak toch over 15 jaar en meer dat ik al Peter ben.
2: Ja, ja, ja, samen met Meter Wendy van Wanten.
3: Wendy van Wanten, hè. Dat is het schoonste koppel dat je kunt hebben. Hè.
2: Ja, ja, ja.
3: Dat, hè.
2: Ja, een mooi koppel inderdaad. Na de officiële opening van het Maatjesfestival spraken we ook met Wendy van Wanten, die al jaren met trots optreedt als Meter van het evenement. En Wendy vertelt hoe zij deze editie beleefde.
5: Nee, ik ben zo ongeveer 20-tal jaar aanwezig als ambassadrice van de organisatie hier van de Maatjes.
2: Ja, ja, ja. En je hebt een speciale band met Oostende. Ze konden niemand beter kiezen als Meter om dit festival hier te openen. Hè?
5: Ja, ik voel me hier ook helemaal thuis. Hè. Thuis, maar dan in het Oostende zijn. Hè.
4: Ja, ja, ja.
5: Het zijn allemaal mijn maatjes ook.
4: Ja, ja.
5: En we gaan dan in zee altijd de eerste maatjes proeven. En ik krijg die eer om dat als eerste te mogen doen.
4: Ja, ja.
2: Hoe eet jij ze het liefste?
5: Wel, ik eet ze het liefst met een ajuintje.
4: Ja.
5: Maar ik heb nu de pure, de zonder ajuinen eerst geproefd. En ik moet zeggen, dat is nog beter eigenlijk.
4: Ja, ja.
5: Dan proef je echt hoe dat de smaak is.
4: Ja, ja, ja.
5: En dit jaar zijn ze ook weer, zoals ieder jaar, mals, vettig en glibberig.
2: Het gemeentebestuur van Knokke-Heist trekt deze zomer €66.000 uit voor extra ledigingen van de vuilnisbakken op het strand. De gemeente die wil vermijden dat vuilnisbakken al in de namiddag overvol raken, omdat dat geen fraai zicht is voor inwoners en toeristen. In Oostende is het programma voorgesteld van het theaterfestival Theater aan Zee. Het thema is Message in a Bottle. Naast kunstenares Sarah Jou Zeebroek werkt ook advocaat Walter van Steenbrugge mee aan de programmatie, waardoor mensenrechten extra in de kijker staan.
6: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: En zo is de zomer enorm goed gestart op deze 21ste juni met in Middelkerken Bier aan Zee. En daarnet hier bij Mirinda FM hoorde je ook nog Africa Bombata en Family. En je hoorde er ook invloeden in van de groep UB40. Een bijzonder goeiemiddag.
1: Live vanop Bier aan Zee. Mirinda FM on tour.
0: Ja, wel hoor. Nog tot een uur of zes ben ik hier met Mirinda FM on tour, hier met Bier aan Zee. En als je nog zin hebt om lekker iets te drinken, wel, dat kan gerust op ons Mirinda FM terras drinken. Dat moet je zeker doen bij dit warme weer. Smeren, bier drinken en misschien is er ook wel een alcoholvrij iets of een cocktail of zo. Je kunt gaan kiezen uit ons uitgebreid aanbod. Uitgebreid aanbod van muziek kan je ook wel zeggen hier bij ons, want we gaan nu richting onze Ed Sheeran, want Ed Sheeran maakt dit hier. Azizam is dat. En daarmee gaat de zon nog een beetje harder stralen op deze zonnige zondagmiddag.

Ja, we kunnen hem al meezingen, hè. Azizam, Ed Sheeran. En nu terug richting Vlaanderen voor deze van Hooverphonic. Dit is Eden.

0: Hooverphonic hier op deze zondagmiddag bij Melinda FM. En het liedje is uit eind jaren 90, dus het zal nog met onze Heike Arnaert geweest zijn. Goedemiddag, wij zijn hier in Middelkerken met Bier aan Zee en gaan zo meteen Dirk aan het woord laten.
1: Live vanop Bier aan Zee, Melinda FM on tour.
0: En Dirk die heeft op het podium Peter staan. En Peter is een gigantisch goede Elvis Presley fanaat. En daarover gaan we het nu meer hebben hier op het podium bij Melinda FM. Klopt, hè, Dirk?
2: Jeroen, en inderdaad, Peter staat langs mij. Maar het is inderdaad zo, hè, Peter. Je bent een enorme Elvis-fan.
3: Ja, ja.
2: Hoe komt dat?
3: Ja, ik ben er eigenlijk mee opgegroeid.
2: Ja. Ja, met zijn muziek.
3: De muziek, uiteraard. Dat is de grote artiesten, mm-hmm. die zijn er altijd al geweest. Ik heb het van thuis af meegekregen eigenlijk. Ja. En het is nog altijd aan het
2: sluiten. Het is nog altijd zo, ja. Fantastisch ook, hè. Zeg maar Peter, wat is dit allemaal, hè, jong?
3: Ja,
2: er kwam een aantal maanden geleden een man in mijn leven die samen met mij aan het meedenken was om hier vanavond naast het voetbal een feest te maken. Mm-hmm. En dat gaan we ook van harte doen. Dus heel veel respect en heel veel bewondering. Maar hoe zit dat met voetbal? Is dat ook zoiets fan van u?
3: Ik ben van Aalst. En in Aalst zijn de supporters allemaal supporter van Eendracht Aalst.
2: Ja.
3: Ik ga het zo stellen. En ja, wij zijn chauvinistisch.
2: Ja, ja. Dus ook vanavond?
3: Ja. Inderdaad, want
2: ik hoorde Stef zeggen 2-1, ik dacht 3-0, wat denk jij?
3: Ze moeten winnen.
2: Absoluut.
3: Ik durf geen pronostiek, maar het zijn eigenlijk ploegen die normaal niet echt meetellen, dus ze moeten winnen.
2: Mm-hmm. Ja. Nu, we gaan het hebben over muziek, Peter, want dat is de reden waarom dat ik je heb uitgenodigd en waarom dat hier al redelijk wat volk staat te wachten, want straks om 4:30 ga je voor ons een aantal nummers brengen.
3: Ja.
2: Ik veronderstel dat daar ook iets van Elvis Presley gaat bij zijn.
3: Ik ga de grootste hit van Elvis Presley zingen.
2: Ja.
3: Dat is een nummer uit 1969, als ik het goed voor heb. En het heet Suspicious Minds.
2: Oké, dus dat staat straks op de dingen. Maar we moeten eigenlijk jouw start is niet het juiste woord, hè, maar jouw doorbraak, ligt dat in Norrheim?
3: Bah, doorbraak zou ik niet echt zeggen. Nee. Het is altijd een constante geweest in mijn leven, muziek en veel zingen.
2: Ja.
3: Dat wel. Dus ik blijf dat gewoon graag doen. Ja.
2: Nu, ik zag net een mevrouw die zo haar wenkbrauwen fronste en dacht van Norrheim, waar is dat begot? En wel, dat is in Duitsland, hè? Dat is waar Elvis in het leger heeft gelegen, hè, zoals dat heet. En daar bestaat zoiets als een Elvis Festival.
3: Dat is het Europese Elvis Presley Festival.
2: Ah, ja, okay.
3: En ik heb me daar een paar jaar geleden voor ingeschreven om daar een tribute te zingen. Met de nummers van de King. Maar het is echt heilig. Je mag het niet imiteren. Geen glitterkostuums. Geen Las Vegas toestanden.
2: Geen bakkenbaarden.
3: Nee. Echt puur. Uw eigen show brengen met die nummers. En op het festival ben ik tweede geëindigd. Ik ben verloren tegen een groep uit Kosovo met 11 mensen.
2: Ja.
3: Dus een mooie verdienste. Ik heb een zilveren plaats gekregen daar.
2: Ja, ja, absoluut. En het jaar nadien terug ingeschreven.
3: Heb ik het nog eens gedaan en dan ben ik ook tweede geëindigd.
2: Ja.
3: De winnaar was dan een rockabilly band uit Duitsland. Heel erg leuke band. En het mooie aan de winnaar was dat ze met hun finale concert vroegen: wil je met ons meedoen? Je was ook tweede. En ik heb dan met hen Sweet Caroline gezongen.
2: Oké. Okay. Ja. Oh, Sweet Caroline, dat is met de handen in de lucht.
3: Sweet Caroline is eigenlijk een nummer van Neil Diamond.
2: Ja,
3: en
2: klopt.
3: Is ook door Elvis gezongen geweest in de jaren 70, hè?
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En nu nog altijd populair of opnieuw populair geworden.
3: Ja, ja, ja.
2: Dan van Duitsland even naar de Shipcafeesten.
3: Ja, de
2: Shipcafeesten. Wat is dat?
3: Dat is een festival in Aalst, een gratis festival, waar Vlaamse zangers komen. Ik noem er enkele op, bijvoorbeeld Peter van Laat, Gary Hegger, Aaron Blommaert, nog niet. Die staat op het lijstje. Ik ben zelf ook al 4 keer gevraagd geweest om daarop te treden. Dat is een heel leuk volksfestival. Ja.
2: En je was dit jaar weer super blij dat je erbij was.
3: Ja.
2: Dat klopt.
3: Ja, komt eraan, dus, volgende maand.
2: Dus 19 juli op het Werfplein in Aalst, dat kunnen we alvast noteren. En wat we ook nog, en daarmee gaan we afsluiten, Peter, waar we ook moeten notitie van maken, is jouw festival, jouw weekend in december. Dat is altijd een topper, hè?
3: Het is nu de 6e keer dat we het gaan organiseren, het festival. De 2 concerten, ik ga het zo zeggen, heten Peter Sings Elvis Presley en More. En je kunt dat echt letterlijk nemen. Dus ik zing de liedjes van Elvis op een moderne manier. En ik voeg er ook enkele specialekes aan toe. En dat kan gaan van songs van Rob de Nijs tot André Hazes. Enzovoort.
2: Enzovoort. En dat gaan we straks ook meemaken hier op het podium bij de Bier aan Zee feesten. Dus 5 en 6 december is dat voor de 6e keer in de Sint-Pauluszaal in Aalst. Je kan altijd nog inschrijven voor zaterdag, heb ik begrepen, want zondag is al...
3: Nee, zondag ook nog. Zondag namiddag en zaterdagavond.
2: En dan is dat gewoon via de Facebookpagina of gewoon via mailtje info@peterdelklef.be. Ja. Peter, dankjewel. Ga je even wat verfrissen. Ja. Een ander kostuumje aantrekken. Helemaal klaarmaken voor straks 4:30. En dan horen we hem hier op het podium. Ondertussen, Peter, nog even luisteren naar jouw nieuwe single. Ik wil meer.
3: Ja. Het is al een nummer van enkele jaren geleden, maar het draait nog altijd.
2: Ah, wel, ik ook.
3: Dank u wel.

Ja, altijd maar meer en meer willen. Ja, dat is zo'n beetje met het warme weer. Hè. We willen ook altijd maar meer en meer. En voor je het weet, zitten we aan die 30 graden zoals nu. Hè. Een bijzonder goede middag. Je bent nog steeds welkom hier op ons terras. Is dat, hè. Hier onze Melinda FM terras. Om er misschien wel eentje te drinken. En het kan van alles zijn. Het hoeft geen bier te zijn. We hebben ook cocktails. We hebben van alles in de aanbieding. Are you ready? En nu deze van Wim Leijs.

0: Ja, dat is nu wel heel toepasselijk. Hè. Wat zullen we drinken met bier aan zee? Kan dat ook niet anders, hè? Dan misschien wel een lekker biertje en misschien wel op ontdekking gaan, hè? Om net die soort te proeven dat je nog nooit eerder hebt kunnen proeven.
1: Melinda FM on tour. Live vanop Bier aan Zee. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen. Een deuk in je auto of sta je

Ja, de excuses die werden aangeboden, hè. Ja, hip-hop op zijn best met Mrs. Jackson. Ja, sorry, Miss Jackson. Hier bij ons zijn we op Bier aan Zee in Middelkerken. En je hoeft je niet te excuseren als je wel liefhebber bent van een biertje. Dat kan naar hartelust. Hier wordt ook intussen alles voorbereid voor het optreden straks zo meteen van Peter Deltleff. Brengt liedjes in het genre van onze Elvis Presley. En hoor je zo meteen wel. En dit is nog Kensington nu met Call You Home.

0: Ja, dat is iets voor vanavond, hè. Sleep Talk. Je hoorde Alison Williams hier op deze zonnige zondagmiddag hier bij Melinda FM. En we zijn hier nog steeds te gast op Bier aan Zee. We zitten vlak aan het Silt. En intussen staat Peter Delklef op het podium het beste van zichzelf te geven. En de sfeer en de ambiance zit er hier goed in. Hier op ons terras, waar je nog steeds van harte welkom bent. Nog tot 6 uur staan we hier. En Bier aan Zee duurt tot vanavond 10 uur. Dus je hebt wel nog even de mogelijkheid om misschien wel langs te kunnen komen.
1: Imojo, Imojo, Imojo.
2: Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
3: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. 1 partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: We kennen ze ook van Sugar Baby Love, maar dit hier was ook een liedje van The Rubettes. You're the Reason Why. Je hoorde hen hier bij Melinda FM van op Bier aan Zee. En 6 juli zal het 5 jaar geleden zijn dat we afscheid namen van Wim Ravel. En hier is hij nog eens een keertje bij Melinda FM met deze. Wat ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Ik

0: Ja, Wim Ravel. Wat ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. En hier op de Zeedijk van Middelkerken vergeet je niet dat het bier aan zee is. En waarom niet? Wel, er staan hier heel veel ontdekkingen om misschien wel een leuk biertje te gaan proeven. En wat kan je allemaal ontdekken? Wel, onder meer jus de mer en ook tjolder kan je hier naar hartelust gaan proeven.
1: Live vanop Bier aan Zee. Melinda FM Antwoord.
0: Ja, wij zijn hier dus te gast vlak aan het Zilt. Ik heb hier het mooie uitzicht van de zee aan mijn linkerkant en recht voor mij zie ik het Zilt. En momenteel op het podium hebben we een vrolijke vriend van ons staan, Peter Delklef uit Aalst. Die is aan het optreden en brengt zowel liedjes van Rob de Nijs, Neil Diamond heb ik al gehoord en ook Elvis Presley. Dus echt wel de moeite om erbij te zijn hier op Bier aan Zee in Middelkerken. Wij hier gaan intussen gewoon verder nu met deze... Dit is Tame Impala, die je misschien wel kent uit onze Melinda FM Top 30. Dit is Dracula. Stond er enige tijd geleden nog in.

Ja, je hoopt hem Tom om toch maar liever niet tegen te komen. Die Dracula, Tame Impala was dat hier bij Melinda FM. Intussen 4:07, nog tot 6:00 zijn wij gezellig samen. En weet je wat we nu gaan doen? Wel, we trekken richting de jaren 80 voor deze van Samantha Fox. And Nothing's Gonna Stop Me Now. Een bijzonder goeiemiddag.

Ja, het is zo'n beetje zoals Bier aan Zee. Hè. We gaan hier ook nog niet stoppen. Bier aan Zee zelf gaat door tot 10:00. Ik ben hier tot 6:00. En vanaf 6 tot 8, dan neemt collega Maarten het hier van mij over. En dit hier is nu onze vriend Jo Valli. Als hij zou willen starten en er is hier iets aan de hand. En wat zou dat kunnen zijn? Dat gaan we toch eventjes moeten zoeken. Geen idee. En Jo Valli, die komt niet eraan. Dan gaan we toch iets anders moeten proberen. Hè. Dan gaan we even naar player B gaan. Misschien dat die wel wil starten. Nee.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
2: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
1: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. In Sint-Niklaas heeft de brandweer een baby moeten bevrijden uit een auto die buiten in de volle zon stond bij 30 graden. Het gebeurde gisteren aan het Waasland Shopping Center. De auto was plots op slot geraakt met de sleutel er nog in. De moeder van de baby zocht meteen hulp, waarop de brandweer het kindje na zowat een half uur gezond en wel kon bevrijden en dus erger kon voorkomen. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos, werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
3: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
1: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zouad Demir. In het noorden van Italië is een auto met 9 jongeren aan boord in een kanaal beland. 3 van hen overleefden dat niet, 2 jongeren van 17 en een jongere vrouw. De 6 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Waarom of hoe de auto van de weg raakte en in het water belandde, wordt nog onderzocht. Maar de bestuurder, een man van 19, had wel te veel gedronken. En ultra-atleet Mathieu Bonne is vanmiddag in Brugge aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat dat record op 358 kilometer. Bonne verklapte ons vooraf zijn plan.
4: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
1: Bonne zamelt met zijn recordpoging ook geld in voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden, woensdag meer wolken en tot 36 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
5: Melinda FM on tour, live, vanop Bier aan Zee.

0: Ja, een klassieker die toch wel iedereen kent, hè. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. The Boss is zo'n beetje zijn bijnaam. En hij is intussen al 76 jaar, dus kan al tellen, hè. Maar speelt nog steeds live muziek, onder meer in Amerika, waar hij dus nog diverse optredens geeft. Wij hier staan nog steeds op de Zeedijk in Middelkerke. En dat meer bepaald voor Bier aan Zee. En je bent nog steeds van harte welkom.
1: Live vanop Bier aan Zee. Melinda FM Antor.
0: Ja, waarom zou je nu kunnen komen? Hè? Waarom zou je komen naar Bier aan Zee? Wel, je kunt hier unieke biertjes ontdekken. Er zijn hier ook badjes. Je kunt dus koopjes doen in diverse winkels hier op de Zeedijk in Middelkerke. En wat meer is, er lopen hier ook zo'n rood gekleurde mannetjes rond. Met een zwart-geel petje ook op. Dus rood, zwart, geel, wat kan je al denken? Of zwart, geel, rood, wat kan je al denken? Inderdaad, de rode duiveltjes die spelen vanavond. Hè? En de rode duivels die spelen dus vanavond tegen Iran. En ook dat is hier allemaal te volgen in Middelkerke.

En dat is ook de titel van de plaat, What I've Become. Je hoorde Stash, puur Belgisch, met onder meer Gunther Verspecht. En hun bekendste liedje was toch wel Sadness. En dit is een meefluitertje, zoals ze zeggen. En we gaan ook meefluiten met de Dinky Toys. We doen dat vanop de Zeedijk in Middelkerke. En we zitten vlak aan het Zilt. Als je nog een lekker cocktail wil drinken, wel, je bent van harte welkom. De zomer in met Melinda FM.

Met onder meer Coco Junior, The Test of Time hier bij Melinda FM. You have passed the test of time. En dat is zo, hè. En we zitten nog steeds in Middelkerken met Bier aan Zee, met nu Pommelien Thijs.

En we moeten nog niet gaan. We zijn nog een tijdje bij jullie. Je hoorde Pommelien Thijs met haar single Ik Moet Gaan. En hier nu bij ons keren we nu even terug. Niet zo lang geleden, na 2005, toch alweer al 20 jaar terug. Hè. Het gaat snel, hè? Dit is Katie Tunstall.

0: Ja, die woehoe doet het hem wel, hè. Ja, de sfeer zit goed met deze start van de zomer hier met Bier en Zee. En er is ook meer vandaag. Het is ook vandaag Wereldmuziekdag.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
5: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
6: FM Antwerp live vanop Bier aan Zee.

Brian Ferry hier bij Melinda FM. We kennen hem onder meer ook van Roxy Music, hè? Die Brian Ferry. Intussen 80 jaar al. En fantastische man, hè? Fantastische muziek ook gemaakt. Die we hier maar al te graag laten spelen bij Bier aan Zee. Hier waarop we staan met Melinda FM. En dit is Night Call van Kavinsky, Angel en Phoenix. En hoe lang duurt dat hier nog, Bier aan Zee? Wel, nog tot 1 uur of 10 gaan ze daarmee door. Je kan dus de zon zien zakken in de zee met een lekker fris pintje. Oftewel een originele editie om het te gaan drinken.

Ja. Intussen bijna 6:20 intussen al, hè, hier op deze zondagmiddag. We gaan terug de tijd in nu met deze van Blondie.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

Benson Boone hier bij Melinda FM met Mystical Magical. Dat is ook zo'n beetje wat bier aan zee hier is. Hè. Het is hier ook allemaal een beetje magische biertjes in Middelkerken die je kunt gaan proeven naar hartelust op deze zondagmiddag met de start van de zomer. En dit is nu Teddy Swims met Guilty.

0: Ja, iedereen is op zijn eigen manier wel een beetje guilty, hè? Zeker op deze zonnige zondagmiddag met Bier aan Zee.
1: Live vanop Bier aan Zee. Melinda FM on tour.
0: Ja, en als je even op de Zeedijk hier rondloopt, wel, er wordt zowel Nederlands als Frans gesproken, van alles nog wat. Heel wat toeristen die dus afkomen op Bier aan Zee hier in Middelkerken. En het is ook uniek, hè, want je kunt hier biertjes proeven die je nergens anders kunt proeven. Dus echt wel de moeite om langs te komen. En nu tijd voor zowel een artiest die zingt in het Nederlands als in het Frans. Een combi zo'n beetje. Daarvoor moeten we bij Claude zijn. De Nederlandse Claude. En die Nederlandse Claude die bracht het liedje Leila uit in 2023 en stond later ook nog op het Eurovisie Songfestival. Hier is hij, Claude met Leila.

Ja, een smeekbede voor die Leila hier op deze zonnige middag of avond intussen al. Hè. Want ja, we gaan op richting 6 uur. Het gaat hier allemaal heel snel. Hè. Dit is nog Lost Frequencies.

Mooie samenwerking van Lost Frequencies en Tom Gregory. En Dive hoort je hier van op Bier aan Zee op de Zeedijk in Middelkerken. En het is hier nog niet voorbij. Maarten die is intussen in de studio en die presenteert voor jullie de verderzetting van Bier aan Zee tussen 6 en 8 uur nog deze avond. Ik ben er graag morgen terug bij voor het regionale nieuws. Dat is vanaf een uur of 9. En ik laat jullie nu met deze nog van Kings of Leon. En Use Somebody is dit. Bedankt alvast om de afgelopen 2 uurtjes erbij te zijn. Je bent nog steeds welkom op ons bierterras hier op de Zeedijk, vlak aan het Silt in Middelkerken. En graag dus tot morgen vanaf een uur of 9. Tot dan, dag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden genoteerd. Weerman David Theenouw van het KMI.
2: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren.
1: Want de komende dagen halen we ruim 30 graden. Rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS laat ze uit voorzorg niet uitrijden. Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
1: Check de volgende dagen dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. In Morlanwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Dat komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken gaan ze het brengen en de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
4: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
1: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zoual Demir. En sport, een dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakte Philipsen ook de eindzege in de Ronde van België. En Maarten van Riel die heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn zesde zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden, woensdag meer wolken en tot 36 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

rockgeluiden uit de Verenigde Staten van Amerika. Dat was Melissa Etheridge. And Like the Way I Do. Een hele fijne avond en welkom. Dit is nog steeds Melinda FM live van op de Zeedijk in Middelkerken. Het laatste blokje van Bier aan Zee wat ons betreft. Dank aan de collega's die het vandaag en de voorbije dagen allemaal hebben klaargespeeld om hier live radio te maken.

0: Bier aan Zee 2026. Uiteraard ook nog een woordje van dank aan de mensen die het allemaal voor elkaar hebben gebracht wat betreft de bediening hier.
1: Het is koude rood.
0: Naar onze bar.
1: Sinds ik

0: koffie.
1: Zon, zee, strand en Melinda FM live op de Zeedijk in Middelkerken. Dit was Alvaro Soler.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
5: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

Dr. Alban, It's My Life. Ik had daar straks al een dankwoordje in de richting van de collega-dj's. De mensen van de bediening, de mensen van de bar uiteraard. Maar ik mag ook uiteraard niet de artiesten vergeten die dit weekend langskwamen hier bij Melinda FM bij Bier aan Zee. Corina Braams, de backgroundzangeres van Willy Sommers. Mark Elias, de zingende makelaar, die was er ook. Stefano, Nick Beernaert uiteraard. En dan vandaag hadden we ook nog Maarten Peters en Peter Delklef. De president, maar die hebben we gelukkig niet laten zingen.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hart, de hitparaders van vorig jaar uit de Melinda FM. Top 30. Lucas en Steve samen met Jordan Show en Hart First. En we gaan nog even terug naar gisteravond, vrijdagavond. De guest DJ's die de hele tent op hun kop zetten. Zij die erbij waren, die konden ervan genieten. Zij die het gemist hebben. Isoleren.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

stevige rockgeluiden aan het laatste uur van Melinda Live. On tour hier op de zeeduik van Middelkerke, Bier aan Zee 2026. Je hoorde ZZ Top. Give me all your lovin'.

0: Espresso Macchiato.
1: Het vrolijke deuntje van Tony Cash met Espresso Macchiato. Goed, straks om 9 uur gaat het allemaal beginnen. De wedstrijd België-Iran. Ondertussen zien we heel veel mensen gekleurd in zwart. Zwart liever heel rood. Dat zijn inderdaad allemaal Rode Duivels supporters. Op weg naar een of andere tent waar kan meegekeken worden op grootscherm. Om hen al voorlopig een beetje gelukkig te maken. Het officiële WK-lied.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? secondlove.be

0: Terug naar 1977. Terug naar de Sound of Philadelphia. Dat was de platenstal. Waar onder andere de Tramps en ook de Three Degrees. En deze Billy Paul in plaats vonden. Of plaats namen. Dit was Only the Strong Survive.
1: Het is zomer. Op jouw zomerradio. Met zomerse muziek. Melinda FM.
0: En de nieuwe single van Camille.

0: Gistermiddag nog genoteerd op nummer 19 in de Melinda FM Top 30. De nieuwe van Camille. Tijd nu voor Udo en Yamina.
1: Hoe vaak heb ik je niet gekust? Volgens Freud niet geheel onbewust.

bijna 20 voor 8. Steeds meer en meer Belgium fans begeven zich naar die fantastische plaats waar ze vanavond de voetbalwedstrijd tussen België en Iran zullen volgen. Succes mannen en vrouwen. Ga ervoor.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

Live van Bier aan Zee, zeg maar het muziekcafé. Bruiszondering niet met Jo van Vlaanderen, maar met Maarten. Nog tot 8 uur en dan sluiten we de zaak hier helemaal. Voor wat betreft Bier aan Zee 2026. Tina nog maar een keertje, deze keer solo.

Neil Diamond van What a Beautiful Noise. Dankjewel. Middelkerken, dankjewel Bieranzee. Dankjewel alle DJ's, dankjewel alle medewerkers. Dankjewel mensen van de bar. Dankjewel artiesten die dit weekend langskwamen. Een fijne avond. En misschien tot ziens.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Onze Rode Duivels zijn op dit moment bezig aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. Tegenstander in Los Angeles is Iran. Bij de rust staat het daar nog 0-0. Dan ontsnapten onze Duivels wel aan een 0-1 achterstand toen een doelpunt van Iran afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. Duizenden mensen volgen de wedstrijd van onze Rode Duivels ergens op café of op een plein op een groot scherm. Het geloof in een overwinning is er in elk geval. We spraken kort voor de aftrap met enkele fans.
2: Ik denk 3-0 voor de Belgen.
3: 4-0. Anders hebben we er niks te zoeken op 2K. Als we dan niet van kunnen winnen met 4-0, dan kunnen we beter terug naar huis gaan.
4: Ik denk dat België gaat winnen en dat Lukaku een goal gaat maken sowieso. Of Kevin De Bruyne.
5: 6-1, beter dan de Nederlanders.
1: In het stadion in Los Angeles zitten natuurlijk ook veel Belgische supporters. Onder hen NBA-basketbalvedette AJ Mitchell. En hij wenste de Duivels op sociale media ook veel succes.
6: All behind the guys, we are Belgium.
1: Eerder vanavond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Lamine Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken ook na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4 punten op 6. Om middernacht onze tijd spelen Uruguay en Kaapverdië tegen elkaar. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen het met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes bovenhaalde. Ze liepen alle 4 snij- of steekwonden op. 2 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 waren dronken, daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft erg gespannen. Ze praten dan in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo schrijft Trump het toch op zijn sociale media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zegt ze erbij. En in Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50 jaar. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daardoor verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland in Nederland is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden. Maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag schijnt de zon volop, we halen tot 35 graden. Woensdag en donderdag meer wolken, nog ietsje warmer. En vrijdag zelfs tot 37 graden. Na de middag stijgt dan wel de kans op pittige onweersbui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Onze Rode Duivels hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet kunnen winnen. Het bleef 0-0 tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch ook aan een achterstand. Toen een Iraans doelpunt terecht werd afgekeurd voor nipt buitenspel. En halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog eens met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Het was allemaal gewoon niet goed genoeg, zegt analist Toby Alderweireld.
2: Dat we niet op de afspraak zijn. Hè? Als je een beetje ongeluk hebt, dan kan je ook verliezen. Onze man van de match was voor mij toch Courtois, die de juiste momenten er weer stond voor ons. En daarnaast, ja, tegen toch een hele zwakke tegenstander, creëer je veel te weinig en krijg je eigenlijk te veel kansen tegen.
1: Ook analist Mark de Grijze vindt het op dit WK voorlopig te weinig van onze Duivels.
3: Tegen twee tegenstanders waarvan we vooraf dachten, ja, dan moeten we toch, als we een beetje niveau halen, van winnen. Maar we maken het onszelf zo moeilijk. De precisie in ons aanvallend spel is onvoldoende. De kansen die we krijgen worden niet goed afgewerkt. Dat moet gewoon beter.
1: België heeft nu 2 punten op 6, net als Iran. En komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. De druk op de Britse premier Keir Starmer wordt almaar groter. Volgens nieuwszender Sky heeft de minister van Buitenlandse Zaken hem gevraagd om op te stappen. Enkele andere ministers deden dat eerder ook al. Verschillende Britse media schrijven dat Starmer morgen zijn ontslag zou aankondigen. En Serena Williams heeft ook een wildcard gekregen voor het enkelspel op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze had er al eentje gekregen om te dubbelen. Dat gaan ze daar in Londen doen met haar oudere zus Venus. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht, minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.